0: Woensdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met twee festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Meijerijstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Uiterlijke op opzichtdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DAB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06-44-43-77-99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10% naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: In het zuidoosten begint de ochtend redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Het blijft wel droog, met mogelijk in het uiterste noorden wat regen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 20 aan zee tot 25 of 26 graden in het oosten en het zuidelijkste puntje van Limburg. Vanavond is het overwegend bewolkt, maar wel droog met in het noorden kans op wat regen. Dat is ook vannacht zo. Dan koelt het af naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot 18 in het zuidwesten van het land. Morgen trekken er eerst een paar buien van het noordwesten naar het zuidoosten over het land en daarna wordt het droog. Er is een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Er staat morgenmiddag een zwakke tot matige noordwestelijke wind bij 20 tot 24 graden. Dat zijn temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Dinsdag wordt een bewolkte dag met vanuit het westen een regengebied dat richting het oosten trekt. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 16 augustus. Op 16 augustus 1960 wordt Cyprus officieel onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Na tientallen jaren van Brits bestuur krijgt het eiland een eigen regering. De spanningen tussen de Grieks- en Turkse Cypriotische bevolking blijft echter bestaan en bepalen nog jarenlang de politieke situatie. Op 16 augustus 1962 vervangt Ringo Starr drummer Pete Best bij de Beatles. De nieuwe bezetting met John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr groeit uit tot de succesvolste popgroep aller tijden. Voor miljoenen muziekliefhebbers is dit een historische dag in de popmuziek. Op 16 augustus 1977 overlijdt Elvis Presley op 42-jarige leeftijd in zijn woning Graceland in Memphis. The King of Rock'n'Roll laat een ongekende muzikale erfenis achter met wereldhits als Jailhouse Rock en Suspicious Minds. Zijn overlijden veroorzaakt wereldwijd enorme verslagenheid. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en gitarist Barry Hay, acteur Rick Pijpers, actrice Viv van Dingenen en singer-songwriter en pianiste Vanessa Lee Carlton. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers te

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
6: Zet de airco aan.
8: Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
6: Heter en beter.

0: Vierenland Radio Info.
1: Live on the Beach is een van de grootste strandmuziekevenementen van Nederland en vindt plaats van 3 tot en met 6 september op het strand van Scheveningen in Den Haag. Met de Noordzee als decor beloven bezoekers een unieke combinatie van liveconcerten, zomerse sfeer en indrukwekkende locaties aan de kust. De evenement bestaat uit meerdere concertdagen waarbij iedere dag een eigen programma en hoofdartiest heeft. Bezoekers genieten met hun voeten in het zand van optredens van bekende Nederlandse artiesten. Uitgebreide horeca, strandterrassen en een ontspannen festivalsfeer. Optredens zijn er onder andere van Anouk, Direct, Bluff, Guus Meeuwis, Sommieu, Tino Martin, Suzanne Freek, Acta de Munnik, Crisco's Amsterdam, Kraantje Papi, Bankzitters Fleming en Anna May.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

In het zuidoosten begint de ochtend redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Het blijft wel droog, met mogelijk in het uiterste noorden wat regen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 20 aan zee tot 25 of 26 graden in het oosten en het zuidelijkste puntje van Limburg. Vanavond is het overwegend bewolkt, maar wel droog met in het noorden kans op wat regen. Dat is ook vannacht zo. Dan koelt het af naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot 18 in het zuidwesten van het land. Morgen trekken er eerst een paar buien van het noordwesten naar het zuidoosten over het land en daarna wordt het droog. Er is een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Er staat morgenmiddag een zwakke tot matige noordwestelijke wind bij 20 tot 24 graden. Dat zijn temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Dinsdag wordt een bewolkte dag met vanuit het westen een regengebied dat richting het oosten trekt. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 16 augustus. Op 16 augustus 1960 wordt Cyprus officieel onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Na tientallen jaren van Brits bestuur krijgt het eiland een eigen regering. De spanningen tussen de Grieks- en Turkse Cypriotische bevolking blijft echter bestaan en bepalen nog jarenlang de politieke situatie. Op 16 augustus 1962 vervangt Ringo Starr drummer Pete Best bij de Beatles. De nieuwe bezetting met John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr groeit uit tot de succesvolste popgroep aller tijden. Voor miljoenen muziekliefhebbers is dit een historische dag in de popmuziek. Op 16 augustus 1977 overlijdt Elvis Presley op 42-jarige leeftijd in zijn woning Graceland in Memphis. The King of Rock'n'Roll laat een ongekende muzikale erfenis achter met wereldhits als Jailhouse Rock en Suspicious Minds. Zijn overlijden veroorzaakt wereldwijd enorme verslagenheid. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en gitarist Barry Hay, acteur Rick Pijpers, actrice Viv van Dingenen en singer-songwriter en pianiste Vanessa Lee Carlton. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: U zoekt correcte en nette consumenten?
6: Nette consumenten.
5: Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
9: Wow.
8: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
10: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
8: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
10: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
8: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. De nieuwe Colombiaanse president de La Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Hallo, ik ben Ries, ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

Vanochtend is het bijna overal droog met een mix van wolken en zon. Aan de noordkust kan een losse bui vallen, maar verder blijft het rustig weer met een zwakke noordelijke wind en zo'n 20 graden. Ook vanmiddag droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperaturen liggen dan tussen de 21 graden aan zee en 26 in het oosten en zuiden. Vanavond koelt het af naar een graad of 17 en ook dan blijft het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Maandag start dus met buien, vooral in het noorden en oosten. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door bij 20 graden in het noorden tot ongeveer 24 in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De rest van de week blijft het licht wisselvallig met elke dag kans op regen of buien, afgewisseld door zon en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 16 augustus. Op 16 augustus 1960 wordt Cyprus officieel onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Na tientallen jaren van Brits bestuur krijgt het eiland een eigen regering. De spanningen tussen de Grieks- en Turkse Cypriotische bevolking blijft echter bestaan en bepalen nog jarenlang de politieke situatie. Op 16 augustus 1962 vervangt Ringo Starr drummer Pete Best bij de Beatles. De nieuwe bezetting met John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr groeit uit tot de succesvolste popgroep aller tijden. Voor miljoenen muziekliefhebbers is dit een historische dag in de popmuziek. Op 16 augustus 1977 overlijdt Elvis Presley op 42-jarige leeftijd in zijn woning Graceland in Memphis. De King of Rock'n'Roll laat een ongekende muzikale erfenis achter met wereldhits als Jailhouse Rock en Suspicious Minds. Zijn overlijden veroorzaakt wereldwijd enorme verslagenheid. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en gitarist Barry Hay, acteur Rick Pijpers, actrice Viv van Dingenen en singer-songwriter en pianiste Vanessa Lee Carlton. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. De brand ontstond na middernacht op de vierde verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
4: Dancing Without You, Disco Bambino, featuring Nile Rodgers en Sophie.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Heesen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Heesen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met twee festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Vanochtend is het bijna overal droog met een mix van wolken en zon. Aan de noordkust kan een losse bui vallen, maar verder blijft het rustig weer met een zwakke noordelijke wind en zo'n 20 graden. Ook vanmiddag droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperaturen liggen dan tussen de 21 graden aan zee en 26 in het oosten en zuiden. Vanavond koelt het af naar een graad of 17 en ook dan blijft het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Maandag start dus met buien, vooral in het noorden en oosten. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door, bij 20 graden in het noorden tot ongeveer 24 in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De rest van de week blijft het licht wisselvallig, met elke dag kans op regen of buien, afgewisseld door zon en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 16 augustus. Op 16 augustus 1960 wordt Cyprus officieel onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Na tientallen jaren van Brits bestuur krijgt het eiland een eigen regering. De spanningen tussen de Grieks- en Turkse Cypriotische bevolking blijft echter bestaan en bepalen nog jarenlang de politieke situatie. Op 16 augustus 1962 vervangt Ringo Starr drummer Pete Best bij de Beatles. De nieuwe bezetting met John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr groeit uit tot de succesvolste popgroep aller tijden. Voor miljoenen muziekliefhebbers is dit een historische dag in de popmuziek. Op 16 augustus 1977 overlijdt Elvis Presley op 42-jarige leeftijd in zijn woning Graceland in Memphis. De King of Rock'n'Roll laat een ongekende muzikale erfenis achter met wereldhits als Jailhouse Rock en Suspicious Minds. Zijn overlijden veroorzaakt wereldwijd enorme verslagenheid. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en gitarist Barry Hay, acteur Rick Pijpers, actrice Viv van Dingenen en singer-songwriter en pianiste Vanessa Lee Carlton. Ben je vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlam opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilse Loop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Zonnebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Zonnebollekers, Gerrit Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker, de Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven-West.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië, in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

0: Sister Sledge, and he is the greatest dancer. Ja, in de tijd dat we nog bar dancings hadden en een lekkere dansvloer, en dan ging je dan af en toe, als je wat gedronken had, ook opstaan. En dan probeerde je een beetje te dansen, en dan stond er altijd wel eentje tussen die dan professioneel danser was. En die stal dan de show.
1: Ja.
0: Zondagochtend, het is 10:00 geweest. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio. 16 augustus, René in de morgen. Tot een uurtje of 12. Met de muziek van Five and Got the Feeling.
2: Tot 12:00 is dit René in de morgen.

Got the Feeling van Five uit de 90's, aangevraagd door Mariska Uitert. Ze komt uit Tiel en ze laat ons weten dat ze luistert aan Rivier de Waal. Hey, zometeen geef ik je even het WhatsApp-nummer. Kun je ons altijd even een appje sturen als je wat te melden hebt of een leuk liedje wilt horen. Dan mag je dat zeker doen. Dit zijn de manschappen van Tansy.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Nog niet zo lang geleden gaf hij tal van concerten in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars, The Lazy Song, hoor je. En ook nog muziek van Ten Sharp, de grootste hit die ze gemaakt hebben. Ja, You, hoor je. René in de morgen. Muziek van Dr. Pop is dit.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Gypsy Kings, Bambaleo. Ja, dat is een toepasselijk plaatje natuurlijk. Met het mooie weer wat we de afgelopen periode gehad hebben. Dan moet ik wel zeggen dat het wel te warm is geweest. Hè. Als het boven de 30 graden komt, dat is voor niemand en niets goed. Afgelopen donderdag 33, geloof ik, op mijn thermometer zag ik afgelopen vrijdag 35 staan.
1: Ja,
0: dat is te veel. Nou, over het weer gesproken. Goed nieuws voor de boeren, want er komt neerslag aan de komende week en de temperatuur gaat drastisch naar beneden. 06 44 43 77 99. Dat is het nummer van onze WhatsApp. Je mag ons toevoegen aan je contacten. 06 44 43 77 99. Heb je ons wat te melden? Laat het ons dan gewoon

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië, in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
1: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DHB+ op kanaal 5A.

Wat een hitsensatie was dat, zeg. Boney M, die de ene hit na de andere hit scoorde. Eind jaren 70, begin jaren 80 zo'n beetje. Nou, hooray, hooray, it's a holiday. En misschien is het wel de laatste dag van je vakantie. Dat zou maar zo kunnen natuurlijk. Je moet ook al een keer gaan beginnen weer. Een keer op het bedrijf waar je werkt gaan kijken. Te kijken, oh, hoe zag het er ook weer uit? Nou, ik ben bang dat je binnen een uurtje of twee dat wel weer weet. Hè? Ja. En binnen de week ben je weer toe aan vakantie. Maar goed, terzijde. Hoe was je vakantie? Laat het ons weten. Dit is René in de morgen. En donderdag hebben we ook nog een uitje, zie ik hier staan. We gaan dan op de braderie aanwezig zijn in Zaltbommel. Daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. Maar eerst even de nummer 1 hit voor MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Swing Out Sister was dit. Am I the same girl? Even de toeter. Je weet nooit waar dat goed voor is natuurlijk. MC Hammer hoorde je ook nog. You Can Touch This. Zeg, kom kijken. Donderdag aanstaande als je daar zin in hebt. En tijd. Braderie in Zaltbommel. Daar zijn we aanwezig tussen 1 en 9 uur 's avonds. Dus snuffel even rond op die braderie in Zaltbommel. Donderdag aanstaande. Dan zie je ons vanzelf staan. Kom lekker kennis maken, joh.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets. Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes.
1: Korte rokjes.
0: Strakke bikinis.
1: Strakke bikinis. En Rivierenland Radio.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
2: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Queen was dit. You're My Best Friend. Nou, heb je nou ook zoiets van... ik heb ook een bestie, een echte vriend of vriendin. Een echte gewoon die alles voor je doet. Dan hoef je dat meestal niet te zeggen, dat weten jullie van elkaar. Maar zo heel af en toe het laten blijken. Gewoon zeggen, joh, je bent belangrijk voor me. Zullen we wat gaan eten? Zullen we even wat gaan drinken? Zo'n vriend waar je alles tegen kan zeggen. Nou, die had Freddie Mercury destijds ook. Goedemorgen, dit is René. En morgen tot 11:45 met zometeen Damiano David, Born with a Broken Heart. Maar eerst even Natasha Bedingfield.
1: Tot 12:00 is dit René in de morgen.

Unwritten was dit van Natasha Bedingfield. Goedemorgen, Peter die heeft ons een berichtje gestuurd. Zou je zo meteen Tina Turner willen draaien? Let's stay together. Nou, dat gaan we doen, Peter, zo meteen. Fire.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Heesen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Heesen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Tina Turner was dit Let's Stay Together. Speciaal voor Peter, die vroeg hem aan. Zegt er wordt gevoetbald in de Eredivisie vandaag. Om 12:15 zometeen de wedstrijd Den Haag tegen Groningen. Feyenoord voetbalt om 14:30 in de Kuip tegen Go Ahead Eagles. Twente voetbalt thuis om 14:30 tegen Zwolle. En Ajax voetbalt in de Johan Cruijff Arena, dus thuis om 16:45 tegen Heerenveen. Muziek van Splitsing is dit Wind en Zeilen.

Lily Woods en The Prick. Prayer in C was dit. En ook nog van lang geleden uit de jaren 80. Die intense einde van Splitsing. Zondagochtend, goedemorgen.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die aan de grens op de A76 vanuit Geleen. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

de twee Nederlandse DJ's en producers, Jesse van der Heijden en Oguzhan Guni. Another hoorde je, Talk to You. Goedemorgen op zondagochtend. Rob de Nijs, die wil ik graag horen. Dat heeft Ingrid laten weten.

Aretha Franklin, Respect. Rob de Nijs voor Ingrid nog. Zondag, zeg, komende week hebben we lagere temperaturen. Kunnen we een beetje op adem komen. We krijgen ook kans op neerslag. Komende week zal de temperatuur gaan liggen tussen de 21 en 24 graden. Morgen bijvoorbeeld 21 graden. En vandaag wordt het een graadje of 4.

0: Rijnland Radio Info.
1: Rock Am S, het tweedaagse rockfestival. Dit jaar op 28 en 29 augustus aan de Harenweg in Tubbergen, in het hartje van Twente. Het festival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer, groene omgeving, gevarieerd.

0: programmering met tributebands, rockacts en regionaal talent. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, foodtrucks, een barbecue-weide en een gevestigde festivalcamping op loopafstand van het terrein. De eerste editie in 22 is Rock'em is uitgegroeid tot een vaste waarde voor de rockliefhebbers uit heel Nederland. Verwachte optredens van Biscuit Park, Bjukkers, The Fortune Sons, The Buzz Lovers, Status Quotes, The Eagles, Legendy en vele, vele andere. Rock'em Ash.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Karen en Alice van Maywood. Ja, ik ben er ooit een keer bij Alice, geloof ik, geweest. In de Betuwe, daar woonde ze toen. Of woont nog steeds, ik weet het niet. Gouden platen aan de muren zo. Ja, je kon het succes wat ze gehad hebben nog zien. Ze deden ooit mee met het nummer Ik Wil Alles Met Je Delen. Aan het Eurovisie Songfestival. Maywood dus met een van de grootste successen. Late at Night hoorde je. Zeg, Eraser hadden we nog een SOS. Dit was René de Morgen. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen Stefan. Volgende week ben ik er weer. En donderdag is het misschien leuk om langs te komen op de braderie in Zaltbommel. De 20e is het dan van de maand augustus. Daar zijn wij tussen 1 en 9. Dus dan kun je ons even opzoeken. Kom even een gezellige babbeltje maken en zo. En dan kun je ook kijken hoe radio er nou precies uitziet. Zaltbommel dus, donderdag aanstaande. Je bent welkom. En ik wens je een mooie dag nog.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison ciliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sopjanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden... na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 minuten vertraging aan de grens op de N280 Mönchengladbach richting Roermond. Bij de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Dit was Glenn Medeiros met Nothing's Gonna Change My Love For You. Dames en heren, jongens en meisjes. Tromgeroffel. Welkom bij Lunchroom. Vandaag wederom zonder Francis Dix. Zij is nog steeds op vakantie. Mijn naam is Stefan van Roosmalen en ik ben bij je tot 2:00 vanmiddag. Straks muziek van Jeroen van den Boom, Owen Paul en ook Daft Punk staat klaar voor je. Maar nu eerst de altijd vrolijke Isabella A. met Smeek maar niet om mij.
1: Tot 2:00 is dit Lunchroom.

Dat is dus een spiksplinter nieuwe release van Isabelle A. Altijd vrolijk, altijd vriendelijk, altijd lachen. De release was 15 mei 2026 uitgekomen. Smeek maar niet om mij. Ze is trouwens meer dan 35 jaar actief alweer in het vak. Ze brak destijds door als tiener. In de jaren 90 was dat. Met de Vlaamse megahit Hey, Lekker Beest. Ken je dat nog? Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Nu met Owen Paul, My Favorite Waste of Time. You're my-

0: Zonnige periode en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft vanmiddag droog. Bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 graden in het noorden van het land tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westelijke wind wordt het vannacht 13 tot 17 graden. Morgenochtend start de dag grijs met hier en daar wat regen. Daarna klaart het wat op. In de middag kan er in het binnenland lokaal nog een bui vallen, maar verder is het overwegend droog met wat zon. De wind zit in de noordwesthoek en daarmee doet de temperatuur een flinke stap terug. Het wordt overdag 19 tot 22 graden. Voor dinsdag wordt een grotendeels bewolkte dag met wat regen voorspeld. De wind draait van zuid naar west en zal aan zee en op de Wadden stevig zijn, windkracht 5. Woensdag wisselen buien en wat zon elkaar af. Bij een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Rivierenland Radio met Laura Branigan en Self Control 1984. Het origineel kwam trouwens uit hetzelfde jaar. Was niet van Laura Branigan, maar van niemand minder dan de Italiaanse Raffaele Rivoli. Self Control, zeer herkenbaar, moet je maar even horen. Ook 1984 dus, dit liedje. En een beetje Italo, hè? Italo, dat herken je wel iedereen.

En later zou Laura Branigan er een grote hit mee hebben in 1984. Ons WhatsApp-nummer is 06-44-43-77-99. Wil jij jouw favoriete plaat op radio horen? Stuur ons de uitvoerende artiest en ook de titel. En als het kan, de reden. Dan gaan we dat in orde maken voor je.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Sierra, Girls Who Like Girls. Over vrijheid, jezelf durven zijn en van iemand houden zonder je druk te maken over labels. Dat is de diepere betekenis van het liedje. Sierra de Bruin is trouwens de volledige naam van de artiest. Officiële anthem van Mainstage Pride Amsterdam 2026. Muziek nu van Jeroen van den Boom. Jij bent zo.
1: Zeg ik

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van Rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht door een kapotte auto. 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Knopendel. De vertraging is 10 minuten. En 5 minuten vertraging op de N280 Mönchengladbach-Weert tussen de Duitse grens en Roermond-Oost 2 kilometer.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch. En ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

Dolce Beringer en Break Your Heart. Op donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio aanwezig op de jaarlijkse braderie in Zaltbommel. We zijn er vanaf 1 uur in de middag tot 9 uur 's avonds. Het adres dat is Markt 6 in Zaltbommel. En daar vind je honderden marktkramen, gezellige terrassen en ook een heleboel live entertainment. Dus ik zou zeggen, kom even langs. En zeker ook bij onze stand om kennis te maken met het team. De toegang die is helemaal gratis. Muziek nu van The Police, Every Breath You

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. En de volgende plaat die is aangevraagd via ons WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. Thijs van Dongen uit Tilburg. Hij vroeg de plaat aan voor Laura Meijer. En zij is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd, Laura. Maar ik begrijp uit het bericht dat je vandaag gewoon moet werken. Dat is dan weer jammer. Maar goed, toch een leuke dag gewenst. Hier is Bossa met Magnetic.

Bijzondere plaat van Spider Murphy Gang. Een skandaal im Sperberzirk. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat bekende telefoonnummer trouwens dat in dat liedje voorkomt. Wat is het ook alweer? 32 Sekt 18. Laat het mijn Duitse leraar van vroeger maar niet horen dat ik het zo noem. Dat was bewust gekozen omdat het volgens de band in München niet bestond. Maar het nummer bestond wel in allerlei andere plaatsen. En was daar van echte mensen. En dat werd vervolgens overgespoeld met allerlei telefoontjes. De band die betaalde in sommige gevallen gedupeerde om een nieuw telefoonnummer te krijgen. En stuurde ook bloemen als excuus. Nou, leuk verhaal om dat liedje. Een heel onschuldig iets dus, wat uiteindelijk uitloopt op een drama. Muziek nu van Terrence Trent D'Arby, If You Let Me.

0: Zometeen zijn we terug met deel 2 van Lunchroom. Met muziek van onder andere Taylor Swift, Madonna en ook Shakira komt nog voorbij.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Spade Moesgroen, Illy Billy Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zee. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwakte...

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 4 kilometer file en 5 minuten vertraging.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Langs de Linge naar Rivierenland Radio.

0: Dit was Peter Gabriel en Sledgehammer. 1986 alweer. Het liedje dat vol zit met allerlei seksuele dubbelzinnigheden. Trouwens, de blazers die je hoort in het nummer, die speelden vroeger met Otis Redding. Niemand minder dan dus. De legendarische videoclip was trouwens ook de moeite waard om het te bekijken. Nog steeds trouwens, als je de moeite neemt om even te zoeken op YouTube. Stop motion en klei animaties die maakten dat de videoclip maar liefst 9 MTV Video Music Awards won. Waaronder Video of the Year. Ja. Weet je dat ook weer. Welkom bij Lunchroom deel 2. Vandaag geen Francis Dix. Zij is op vakantie. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Ik ben bij je tot 2 uur. Straks nog muziek van Taylor Swift, Madonna en ook Shakira. Nu Pink met Give Me a Reason.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Rivierenland Radio met Pink en Just Give Me a Reason. Uitgebracht in 2013 als derde single van het album The Truth About Love uit 2012. Bijzonder aan het nummer is dat het gaat om een ruzie tussen twee geliefden, waarbij beide vanuit hun eigen perspectief zingen. En daarom vond Pink het belangrijk dat er een zanger bij het nummer kwam. En dat werd niemand minder dan Nate Roos. Die was aanvankelijk helemaal niet enthousiast om mee te doen. Die wilde wel mee schrijven, maar mee zingen niet. Totdat Pink hem op een nogal slinkse wijze onder druk gezet had. Ze stelde namelijk voor dat hij de zang als demo zou inzingen, zodat zij daarna een andere zanger zou vragen om zijn partij te vervangen. En dat raakte kennelijk een gevoelige snaar bij hem, waardoor hij toch meegedaan heeft. Iets totaal anders. Op donderdag 20 augustus aanstaande is Rivierenland Radio aanwezig tijdens de jaarlijkse braderie in Zaltbommel. We zijn daar vanaf 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Het adres dat is Markt 6 in Zaltbommel. Er zijn honderden marktkramen, gezellige terrassen en ook zelfs live entertainment. Dus ik zeg, kom even langs. Zeker ook bij onze stand om eventueel kennis te maken met ons team. De toegang die is helemaal gratis. Nu muziek van Gary Lowe, La

0: Rijnland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Dit is jouw zomer.
0: Jouw zomer.
2: Dit is jouw zomer met Rivierenland Radio.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Nu met Steve Winwood en While You See a Chance.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
0: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DHB+ op kanaal 5A.

Dit was Nile Rodgers en Dancing Without You. Flitsschrijf bij Rivierenland Radio. Samen met Disco Bambino en Sophie Alice Baxter. Over het wegdansen van liefdesverdriet op de dansvloer. Ja, zo kan het ook. Wil jij jouw favoriete plaat op de radio horen? Een verzoekplaat? Dat kan. 06 44 43 77 99. Dat is ons WhatsApp-nummer. En de volgende bijzondere plaat trouwens is voor Marieke de Wit, aangevraagd door Koen van der Heijden uit Eindhoven. Vandaag heeft, zo staat hier, Marieke haar laatste werkdag voordat ze aan haar nieuwe baan begint. En Koen schrijft dat hij haar wil bedanken voor de mooie tijd en haar ook veel succes wensen met haar nieuwe avontuur. Muziek nu, lekker dansbaar, van S-Express. Hier is de theme from S-Express. Enjoy this trip.

0: Nederland Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait om een bekende 24 uur Solex race, waarbij teams met opgevoerde Solexen dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een druk bezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Wacht onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, BC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot op 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

R.E.M. Shiny Happy People, 1991. Ze zongen het samen met Kate Pearson van de B-52's. Het is trouwens een bijzonder verhaal achter deze plaat. Shiny Happy People klinkt als 3,5 minuut puur geluk. Maar al jaren wordt er gespeculeerd dat er achter die vrolijke tekst eigenlijk een verwijzing gaat naar Chinese propaganda. Ja, je ziet maar weer dat achter elke vrolijke plaat ook weer een duister verhaal schuil gaat. Straks muziek van Shakira met Zoo. Maar nu eerst Clouseau, hier is...

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Toen zaten we in de staat New York met de Amerikaanse rockband Foreigner. Met een hit uit 1985. En dat nummer heette dan weer That Was Yesterday. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek Masters. Vorige week zondag zaten we op het terras. En vandaag zitten we gewoon weer in de studio. Maar aanstaande donderdag zitten we weer op het terras. Maar dan in Zaltbommel. Het is maar even dat je het weet natuurlijk. Goed, welkom bij 2 uur lang Muziek Masters. Zometeen voor jou, Roxette.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

2001 was het hitjaar voor deze Zweedse formatie Roxette en It Must Have Been Her Love. Zometeen een artieste uit de United States of America met een hit in 2001. En later in 2002 was het nog een keer een hit. Hoe dat zit, hoor je zometeen van me. Maar eerst Milo.

0: Nederland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ik heb je net achtergelaten met een soort van huiskamervraag omtrent Jennifer Lopez en Ain't It Funny. En ik zei tegen je, die plaat heeft twee keer de hitparade gehaald. Het origineel in 2001 en toen bereikte het de nummer 2 positie. En in 2002 werd er een soort remix van uitgebracht en die kwam tot nummer 10 in de Nederlandse hitparade als hoogste notering. J-Lo en Ain't It Funny. En daarvoor hadden we nog Milo en Forever Young. En dit is Prince, When Doves Cry.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

Jerry Carmen was dat met Hungry Eyes. En was dat zijn grote hit in de Nederlandse hitparade? Nee, is daar het antwoord op. Want het nummer Hungry Eyes stamt uit 1988, kwam niet verder dan nummer 12. En zijn allereerste single in de Nederlandse hitparade stamt uit 1975. En dat was het nummer All By Myself. En die kwam tot nummer 10. Dus wat was nu een grote hit voor Eric Carmen? All By Myself of Hungry Eyes? Inderdaad, All By Myself. Wat hebben we gedraaid? Hungry Eyes. Ja, kan je de verwarring allemaal nog begrijpen? Ik hoop het van wel. Hier is in ieder geval een grote zomerhit van Nederlandse makelaardij. Justin de Wild en zijn GDO.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
9: Wow.
8: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
10: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
8: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
10: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
8: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Ze komt uit Australië, haar naam is Natalie Imbruglia en dit was haar eerste hitsucces in Nederland. En dat was in het jaar 1997. En het nummer luisterde naar de titel Torn. En dit is de man die we allemaal kennen van Paradise by the Dashboard Light. Maar die gaan we niet draaien, we gaan hem anders van hem draaien. You took the words right off my mouth. Inderdaad, dit is Meat Loaf.

0: Vierenland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Zonnebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Zonnebollekers, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Marten Hoogkamer, Marco Schuitmaker, The Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven West.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Directly from the United States of America. Rose Royce uit 1982 en Best Love. En daarvoor van het album Bad Out of Hell, Meat Love. And You Took the Word Right Out of My Mouth. En onder andere staat op dat album uiteraard Paradise by the Dashboard Light. En hier is Alex Warren en Fever Dream. Nu in Muziek Masters op Rivier.

Clipje bij deze platen die we zojuist hebben gedraaid, die was fantastisch. Die man die zat in een cabrio-auto en hij reed daar over de boulevard van een strand. En op een gegeven moment zag hij een paar leuke dames daar lopen, schaars geklede dames overigens. En toen dacht hij van, ik ga eventjes de blitz uithangen, maar toen verloor hij dus zijn toepetje. Dat was minder natuurlijk. Right Said Fred en Don't Talk, Just Kiss. En daarvoor hadden we nog Alex Warren en Fever Dream. Zometeen het nieuws, daarna nog een uurtje muziek. Masters hier op Rivierenland Radio. En tot besluit deze prachtige blad van Fergal Sharkey, A Good Heart. Wat mij betreft, tot

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking en geeft haarscherm. Beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DHB Plus radio.
12: Wow.
11: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg,
13: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van Rivier naar Rivierenland Radio.
11: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DHB Plus radio.
13: Luister via DHB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
11: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
14: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de vierde, vijfde en zesde etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.
12: Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
16: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
17: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: Cornels, wat een pracht van de plaat is dat. 74-75. Welkom terug bij Muziek Masters. We zijn er nog tot aan de klok van 4 uur. En onderweg zijn een drietal dames uit het Vlaamse land. Althans, daar komen ze origineel vandaan. Er zat af en toe ook een Nederlandse dame in. Ik heb het over K3 en Heya Mama.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

toen zaten we eventjes met z'n allen in het Vlaamse land. Ja, daar zaten we dus vorige week zondag. Toen hadden we een live-uitzending vanaf het terras. Gezellig was het. En misschien was je er wel bij. En wie weet hebben we elkaar wel gesproken daar. Het zou zomaar kunnen. K3 was dat en heya mama. We gaan naar Amerika toe. Het zijn twee broers. Ze noemen zich de Bellamy Brothers. En Let Your Love Flown was een hit in 1976.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets. Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: We gaan de zomer tegemoet.
3: We gaan de zomer tegemoet. Met Rivierenland Radio.

oude flitsschijf van Rivierenland Radio, deze van Dasha en Memo. En daarvoor uit 1976 van de staat Florida kwamen ze vandaan. Of uit de staat Florida. Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. We gaan naar Engeland toe. Nou, daar komen ze vandaan. En een van de twee leden van de band is Mark Almond. Ik heb het over Soft Cell. Hier is Torch.

0: Bella Perez was natuurlijk hartstikke gezellig geweest als ze vorige week zondag daar in Arendonk bij ons had opgetreden. Maar ja, waarschijnlijk had ze andere zaken te doen op die zondagmiddag. Que Viva La Vida hebben we van haar gedraaid. En daarvoor hadden we de Britse formatie Soft Cell onder aanvoering van Mark Helmond en Torch. Van het eiland gaan we nu naar Breda. Dus we blijven toch wel in de buurt, zou ik zo zeggen. Want ook in Breda kan je naar ons luisteren via DAB+. Hier is Abel en Onderweg.
1: Ik doe

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit, waarop de bewoners werden geëvacueerd. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging ongeveer een kwartier. Verder staat er een auto met pech langs de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Roermond en daar is de weg nu dicht.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Dune kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Tot aan de klok van 4 uur is dit onze flitsschijf. En na 4 hoor je straks de nieuwe flitsschijf voor de komende week hier op de Gevierenland Radio. Nou, Rodgers was dat met Dancing Without You. We gaan naar 1999 toe met deze twee heren die toch wel stonden voor heerlijke housemuziek. Fast and Small en Turn Around.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De Eurythmics onder aanvoering van David A. Stewart en Annie Lennox. En Sweet Dreams Are Made Of This. En daarvoor hadden we nog het house duo Fats and Small en Turn Around. We gaan weer naar de jaren 80 toe. En dat doen we dan met de formatie rondom Simon Le Bon, oftewel Duran Duran. 1985 was het hitjaar voor Save a Prayer.

Camila Cabello en Bam Bam. Daarvoor hadden we nog een plaat uit 1985. Met de zang van Simon Le Bon, Duran Duran en Save a Prayer. Zometeen na 4 uur wordt die bekendgemaakt. De nieuwe flitsschijf voor de komende week hier op Rivierenland Radio. Wat mij betreft nog een hele fijne zondagmiddag verder. En graag tot aanstaande donderdagmiddag. Want dan komen we live vanaf de Jaarmarkt in Zaltbommel. Vanaf 1 uur of 1 tot 9 uur. Wie weet spreken we elkaar dan. En anders aanstaande zaterdagmiddag weer tussen 2 en 4 voor een nieuwe Muziek Masters. Tot besluit, doe maar. En Doris D. Fijn weekend verder.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helderglas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja... Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06-44-43-77-99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor 40 miljoen dollar, zo'n 35 miljoen euro. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor 26 miljoen dollar verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de A73 Maasbracht-Nijmegen dicht bij de Roertunnel door een auto met pech. Verder staat er file op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. Daar heb je nu een half uur vertraging.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieux en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
9: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Vers van de Cool en de Gang, en daar begonnen deze aflevering van het programma Spitsrecht mee. Mijn naam is Rob de Van. Even nog zwaaien naar Jacco, die behoorlijk reclame heeft gemaakt voor de nieuwe flitsschijf, tenminste, dat we die na vieren bekend gaan maken. Maar Jacco, je zult toch even moeten wachten tot rond een uur of kwart voor zeven, want dan geeft Roger pas toestemming om de plaat te draaien.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

0: En Animal, dat is wel de zinger van de Cat's Eye Plus, staat hoog genoteerd in de flitsende 50 van dit moment. En ik denk dat de plaat wel een hele grote hit gaat worden. Nou, we hebben de persoon Frits, hebben wij 3 weken lang moeten missen. Dat komt onder andere dat we 2 weken naar buiten zijn geweest. 1 week hebben we gewoon hier zo in onze voortuin radio gemaakt. En vorige week zaten we in Arendonk. En dat was eventjes telefoon niet mogelijk. En Frits was op vakantie. Maar hoe is het met Frits nu?
1: Frits is weer helemaal terug van vakantie en weer volop aan de gang.
0: Ja,
1: en vakantie was wel erg lekker. Kan het iedereen aanraden.
0: Ja, nou, ik wou dat ik ook vakantie had.
1: Ja, ja.
0: Ja, waar ben je naartoe geweest, Frits?
1: Wij hebben 3,5 week in Wales verbleven. Dat is echt helemaal het zuidwestelijke puntje van het Verenigd Koninkrijk. En het is daar fantastisch mooi. Alhoewel het daar ook wel heel erg droog is. Die parallel met Nederland hebben ze daar ook nadrukkelijk. Sterker nog, hier in Maasdiel zie ik nog her en der groen gras.
0: Ja.
1: Niet heel veel meer, maar in Wales en overigens ook in het rest van het Verenigd Koninkrijk is het eigenlijk nog geler en meer dor dan hier in Nederland.
0: Oh, dan hebben ze daar nog warmer weer gehad, zeg maar, gemiddeld.
1: Ja, in ieder geval, ook in die periode dat wij er gezeten hebben, normaal heb je echt wel een dag regen, maar in die periode dat wij er gezeten hebben, en wij begrepen ook mensen voor ons en inmiddels ook mensen na ons, dat er echt geen druppel gevallen is.
0: Ja, nou ja goed, hier hebben we gisteren een behoorlijke buitje gehad, zag ik. Dus,
1: en volgende week komt er meer, roepen ze.
0: Oh, nou, als het maar niet op donderdag is, want dan zitten we in een zalbommel.
1: Nee, nou, dan zetten we dat gewoon op een andere dag. Dat regelen we nog.
0: Dat regelen we. Wat is er de afgelopen 3 weken gebeurd in Maastricht, Frits?
1: Nou, het zal weinigen ontgaan zijn dat we een zonsverduistering hebben gehad.
0: Ja.
1: Dat heeft best heel veel leuke foto's en reacties opgeleverd. Van mensen die het leuk vonden om foto genomen ergens vanuit Maastricht van deze zonsverduistering. Om die te plaatsen in de groep. Dus dat vind ik dan leuk. Levert mooie plaatjes op. Is natuurlijk gewoon een unieke gebeurtenis die ik weet niet hoe lang, maar heel erg lang hierna weer voor het eerst kunt meemaken.
0: Ja, nou, dat is dan mooi. En verder nog wat puntjes?
1: Nou, iets wat minder positief is, wel ook met warmte te maken, is dat we zowel in Kerkdriel als inmiddels Strandbad wel last hebben van blauwalg. Dus mensen, alsjeblieft, kijk uit. Ga daar niet zelf in, maar misschien iets wat mensen vergeten, maar ook uw hond moet er niet in. Blauwalg is echt heel gevaarlijk voor ook huisdieren. Dus laat ze alsjeblieft niet zwemmen in water met blauwalg. Dus niet meer in Strandbad wel en ook niet meer in Kerkdriel. Het is daar gewoon gevaarlijk.
0: Ja, oké. Okay, dus dan sluiten we het daar weer voor deze week mee af.
1: Helemaal goed.
0: Ik weet niet of jij donderdag tijd hebt om naar Zalbommel te komen.
1: Ik ga kijken wat ik kan doen. Ik heb het best ook wel druk, maar ik ga het wel proberen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we zijn heel erg benieuwd. We staan er tot 's avonds 9 uur. En er komen nog wat diverse rubriekjes komen allemaal uit Zalbommel vandaan.
1: Wel super, super leuk wat Radio Rivierenland op dit moment al aan het doen is met alle buitenactiviteiten om daar een tent neer te zetten en vanaf buiten een radio-uitzending te verzorgen. Ik denk dat mensen dat echt leuk vinden om te zien hoe radio gemaakt wordt. En het is nu gewoon buiten, vlak in de buurt te zien. Dus als ik niet ga, laat dat voor anderen niet tegenhouden om wel te gaan. Het lijkt me een unieke gelegenheid om te komen kijken.
0: Ja, en de informatie die kan ook allemaal teruggevonden worden op onze website. Die Frits, dat weet je waarschijnlijk ook niet, helemaal vernieuwd is.
1: Ja, fantastisch mooi. Ik heb er een compliment al over gemaakt. Echt een hele goede en mooie website geworden, Rob.
0: Ja, nou, hartstikke leuk om te horen. En als je nog een keer de website bezoekt, een berichtje op ons gastenboek, dat vinden we ook altijd hartstikke leuk.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel voor het aanbod.
0: Oké, hey Frits, tot volgende week en misschien tot donderdag.
1: Doeg.
0: En wij gaan verder met de muziek. Roy Orbison en You Got It.

0: Zonnige perioden en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft vanmiddag droog. Bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 graden in het noorden van het land tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westelijke wind wordt het vannacht 13 tot 17 graden. Morgenochtend start de dag grijs met hier en daar wat regen, daarna klaart het wat op. In de middag kan er in het binnenland lokaal nog een bui vallen, maar verder is het overwegend droog met wat zon. De wind zit in de noordwesthoek en daarmee doet de temperatuur een flinke stap terug. Het wordt overdag 19 tot 22 graden. Voor dinsdag wordt een grotendeels bewolkte dag met wat regen voorspeld. De wind draait van zuid naar west en zal aan zee en op de Wadden stevig zijn, windkracht 5. Woensdag wisselen buien en wat zon elkaar af. Bij een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Leven nu het kan van Jan Smit. Hij heeft zijn 30-jarige artiestenjubileum gevierd. En dat deed hij logischerwijze natuurlijk ook in Volendam. Nou, het is alweer bijna tijd voor de headlines. Die worden vandaag gelezen door Ellie van Loenen. En die hoor je dadelijk om 4:30. Tot aan die tijd hebben we nog een plaatje van begin dit jaar, wat opnieuw in de belangstelling staat. Ellie Langley met Choosing Texas. Just

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

Mr. Know-it-all, en dat is dan de single van Teddy Swims. Plaats staat genoteerd in de flitsende 50. We hadden het al eerder verteld, zeg maar. Rivierenland Radio heeft een nieuwe site. En het is ongelooflijk hoe snel het gaat. Want wij hebben de site altijd in beeld. Hier zo in de studio om te zien, zeg maar. Of de hoesjes duidelijk in beeld komen. En zeker om te zien of de hoesjes kloppen met de muziek die we draaien. En ja, ik start de plaat in. En meteen komt het hoesje nagenoeg in beeld hier zo in de studio. Je moet het maar eens kijken. We hebben de pagina playlist opstaan. En welke we nou nu zien op de achtergrond is het hoesje van Spargo, You and Me. En dat is ook de plaats waar je nu naar kunt gaan luisteren.

0: Rijnland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Mister hoorde je met Kiri. En dat is dan een plaat uit de jaren 80. Vorige week zaten we in Arendonk bij Brug 6. En hadden we dus een live uitzending daar zo op het terras. Totdat het begon te regenen om 6 uur. En toen ging het publiek weg. En toen hebben we de spullen ook maar afgebroken. En zijn we ietsjes eerder naar huis toe gegaan. Maar we hopen dat we het donderdag gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat...

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

My Destiny, Lionel Richie hoorde je. En dat is toch een van de grote uit de jaren 80, 1982. Nee, 92. Wat staat er? Ik kan het niet lezen. Roger, je hebt het er veel te klein bij gezet. Dan moeten we toch eens anders gaan oplossen, Roger. Nou ja. Laat ik zo zeggen, aanstaande donderdag zit hij weer gewoon lekker naast me. Dus dan kan hij het er allemaal influisteren. Want dat heeft hij vorige week ook heel goed gedaan.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde, vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance-kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Leuke blad van de Roxy Music uit 1982. Amor, dat is.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur ben ik bij je met het programma Spitslicht. Mijn naam is Rob de Vaan. En we gaan ook nog eventjes een radio weggeven. En rond 7:15 maken we de nieuwe flitsschijf bekend. En wie dat dan wordt, die zingt vast en zeker half.

Dr. Alban hoorde je uit 1993 met Sing Halleluja. Nou, we gaan dadelijk eventjes luisteren naar Eddie van Loenen. Ze heeft straks zo je het weerbericht. En ze komt ook nog eens een keer...

0: Vanavond blijft het droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westelijke wind wordt het vannacht 13 tot 17 graden. Morgenochtend start de dag grijs met hier en daar wat regen. Daarna klaart het wat op. In de middag kan er in het binnenland lokaal nog een bui vallen, maar verder is het overwegend droog met wat zon. De wind zit in de noordwesthoek en daarmee doet de temperatuur een flinke stap terug. Het wordt overdag 19 tot 22 graden. Voor dinsdag wordt een grotendeels bewolkte dag met wat regen voorspeld. De wind draait van zuid naar west en zal aan zee en op de Wadden stevig zijn, windkracht 5. Woensdag wisselen buien en wat zon elkaar af. Bij een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 16 augustus. Op 16 augustus 1982 opent FC Utrecht officieel stadion Nieuw-Galgenwaard. Het stadion vervangt het oude complex en groeit uit tot een van de bekendste voetbalstadions van Nederland. Talloze eredivisiewedstrijden en internationale duels worden hier gespeeld. Op 16 augustus 2018 opent in de Rotterdamse Merwedehaven de eerste drijvende melkveehouderij ter wereld. De innovatieve boerderij met melkrobots en circa 40 koeien trekt internationale belangstelling als voorbeeld van duurzame voedselproductie in stedelijke gebieden. Op 16 augustus staan muziekliefhebbers wereldwijd stil bij Elvis Presley Day. Rond Graceland in Memphis vinden jaarlijks herdenkingen, concerten en bijeenkomsten plaats ter nagedachtenis aan de King of Rock'n'Roll. Fans uit de hele wereld reizen hiervoor naar de Verenigde Staten. Vandaag is de geboortedag van onder andere songwriter Emily Robinson, langebaanschaatser Thomas Kroll, zangeres en actrice Madonna en regisseur James Cameron. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je smaak.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

Leanne Ruimsel, die je met Can't Fight the Moonlight. En dat komt uit het jaar 2000. Dus alweer 26 jaar terug in de tijd. Laten we eens even kijken naar de klok. Dan is het inderdaad altijd voor de headlines. Maar Roger zegt dat ik deze plaat van Robert van Hebert toch nog kan draaien.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde, vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. Het weer. Vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: In West-Betuwe kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
11: Dit is de flitschijf. Van deze week.
12: Dancing Without You. Disco Bambino. Featuring Nile Rodgers en Zo.

Dancing Without You, Dancing Without Frits Schijf. Dat is het nu, want het was de laatste keer dat we Disco Bambino samen met Naal Rutjes en Sophie Ellis-Bexer draaiden als zijnde Frits Schijf. Over een uur en een kwartier maak ik de nieuwe Frits Schijf bekend. En welke dat is, dat hou ik nog eventjes voor me.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerversche Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Girls Just Wanna Have van Cyndi Lauper, 1984. Toen scoorde zij een hele grote hit. Je luistert naar Rivierenland Radio. Mijn naam is Rob de Vaan. En blijf lekker luisteren, want je kunt ook nog eens een keer een radio winnen bij ons. Door eenvoudig eventjes een spraakberichtje te sturen naar ons WhatsApp-nummer. Van hallo, ik ben Rob en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio. Maar natuurlijk moet je dan wel je eigen naam en je eigen rivier noemen. Want anders is het ook niet leuk, hè?

0: Break Your Heart, dat is dan de single van Dolce Beringen. Een plaat die we heel veel hebben gedraaid. Maar Dolce was ook afgelopen week in Arendonk en daar had ze live voor ons opgetreden. We gaan dus even kijken of we even iemand kunnen gaan bellen. We doen dat eventjes via WhatsApp en we gaan even bellen met Nettie. Kijken of zij de telefoon gaat overnemen. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag Nettie, je spreekt met Rivierenland Radio.
1: Goedemiddag.
0: Jij was, als ik me niet vergis, vorige week ook in Arendonk aanwezig.
1: Ja.
0: En toen heb je voor het eerst kennis gemaakt met Rivierenland Radio?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Je had er nog nooit van gehoord. En luister je nu veel naar Rivierenland?
1: Sorry?
0: Luister je nu ook veel naar Rivierenland Radio?
1: Nou, nu met het lekker weer, als we dan buiten zitten, dan kan ik via mijn telefoon kan ik Rivierenland luisteren.
0: Ja, en waar woon je dan, Nettie?
1: Wij wonen tegen Arendonk aan.
0: Oh, tegen Arendonk.
1: Net in Nederland, net over de grens.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: En je hebt van de week een berichtje ingesproken?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en daarmee heb jij een DAB-radio gewonnen.
1: Oh, dat meen je.
0: Ja, dat meen ik, ja.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, want wat had je ingesproken? Weet je dat nog, Nettie?
1: Ik ben Nettie en ik luister niet vanuit Rivierenland. Maar ik luister vanaf, een andere plaats of zoiets.
0: Ja, we vonden dat heel erg origineel en dat belonen we met een radio. Heb je toevallig donderdag iets te doen?
1: Toevallig wel. Donderdag iets te doen, ja.
0: Ja, want anders zou ik zeggen van dan kom naar Zaltbommel toe. Dan kun je de radio meteen in ontvangst nemen. Maar we gaan dadelijk wel...
1: Dat gaat hem niet worden, meneer.
0: We gaan dadelijk wel even buiten de uitzending om even je adres noteren. Dat kan makkelijk via WhatsApp. En dan zorgen we dat die radio bij jou volgende week wel ergens terechtkomt.
1: Nou, dat is hartstikke leuk, zeg.
0: Ja. Dan
1: dat vind ik nou echt leuk.
0: Ja, dan doen wij weer een ritje Arendonk en dan gaat het vast en zeker weer goed komen.
1: Ja, oké. Okay. Komen jullie nog vaker naar Arendonk of weet je niet?
0: Voor een live uitzending.
1: Ja?
0: Nou,
1: dat was wel echt heel leuk.
0: Dat was wel leuk, ja. Nou, ik heb van Patrick nog niet gehoord zeg maar, of we welkom zijn. Dus dat gaan we even afwachten. Maar anders gaan we dat vast en zeker nog wel een keertje doen.
1: Nou, dat zou heel leuk zijn, ja.
0: Oké, nou, wie weet.
1: Als we dat dan weten, dan komen we weer luisteren.
0: Dat is goed. Dat is bij deze alvast afgesproken. En binnenkort kun je luisteren dus gewoon niet meer via je telefoon in de tuin, maar gewoon via een DAB-radio. Er zitten ook netjes batterijtjes in of een accu. Dan kun je de radio gewoon opladen in een stopcontact en naar de rand de radio mee naar buiten nemen.
1: Hartstikke fijn.
0: Goed. Ik wens je er heel veel plezier mee en dan vast een prettige zondag nog verder.
1: Ja, heel erg bedankt. En ik zou zeggen, heel veel succes met jullie uitzendingen.
0: Graag gedaan.
1: En we gaan verder met luisteren als we buiten zitten.
0: Ja, nou, heel veel plezier dan.
1: Oké.
0: Daar.
1: Joe, tot ziens.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Calgary 1982, toen stond Hot Chocolate daarmee hoog genoteerd in de hitparade. Ik ging net eventjes wat eten halen in de keuken en toen vroegen ze aan mij van tot hoe laat maak je uitzending? Ja, gewoon tot 7 uur.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: En dat doen we eigenlijk alweer vanaf 1 juli dit jaar. En dan gaan we ook het hele winterseizoen weer mee door. Wees welkom.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartebreker, de zinger van de MHS's. Het is een oude flitsschijf. En over flitsschijven gesproken. Rond 7:15 maak ik de nieuwe flitsschijf bekend. En even kijken welke plaat het is. Oh, het is een Nederlandse groep. Dat kan ik je alvast melden. En een Nederlandse groep die al eens een keer eerder een flitsschijf heeft gescoord. Maar ja, zover is het nog lang niet. Dat moet er nog eventjes een half uurtje op wachten. En tot en aan die tijd hebben we hele leuke muziek. En wil je eventueel nog een leuke plaat aanvragen? Dat kan natuurlijk ook altijd. Je app maar naar de studio 06 44 43 77 99. 06 44 43 77 99.

Het is wisselend bewolkt, maar het blijft overal droog en het waait bijna niet. In de nacht valt er op steeds meer plaatsen regen, bij zo'n 13 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. De ochtend begint bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. 'S Middags is er vrijwel overal bewolking en valt er ook mogelijk een buitje, vooral in de noordelijke helft. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt, maar wel overal droog bij weinig wind. Na morgen houden we vooral bewolking met op dinsdag en woensdag regelmatig een bui en vanaf donderdag komt er ook wat zon bij. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: In 1980 en 81 maakte ik programma's onder andere voor Radio Benelux. Dat was een illegale zender in ~'s-Hertogenbosch. En ja, toen was er op een gegeven moment een kroegbaas die vroeg of ik daar zo kwam draaien. En ja, dat heb ik dus dan gedaan elke zaterdagavond 4 uurtjes. Van s'avonds 10 tot 2 uur s'nachts. En dat was de plaat van de Nodersussen. Maar als je die opzette, dan liep de dansvloer vol. En als we het toch over kroegen hebben, nou, laten we dan eens even gaan kijken naar de nieuwe single van Mart Hoogkramer, Kroegen in de Hemel.
1: In een

Fantastische nieuwe zinger van Maart Hoogkamer. Morgen een kroegen in de hemel. En dat zou een kans hebben geweest zijn voor de Fritschijf. Maar het hele team heeft daar niet op gestemd. Die hebben gestemd afgelopen vrijdag op een andere plaat. En die ga je straks rond 7:15 horen.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. 100 inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld, een plaat uit de Flits in de 50. Je hebt het gisteren kunnen beluisteren tussen 4 en 7 uur. En aanstaande zaterdag is er gewoon weer een nieuwe lijst. Daar kun je wel ons mee helpen om die lijst samen te stellen. Ga naar flitsinde50.nl, klik op jouw top 5. Vul dan 5 van jouw favoriete platen in. En zo hebben wij aanstaande zaterdag dan weer een nieuwe lijst. Ga dan geen plaatjes uit het verleden doen, maar gewoon wat actuele singles. En deze, die hoeft er dan niet meer in te komen. Clarence Clemons, samen met Jackson Browne. You're a friend of mine.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Love Story, en dat is dan de single van Taylor Swift. En zo gingen we even met haar terug in de tijd naar het jaar 2020, geloof ik dat erbij staat. Even kijken, het is tijd voor de nieuwe flitsschijf. Het hele team zit er al op wachten van wat is de nummer 1 geworden uit de stemming. Nou, dat is de nieuwe single van Sam Milieu.

Fields, part 2 staat erbij. Sommelier, dat is deze week gekozen tot zijnde flitsschijf. En ja, jij hebt het natuurlijk ook kunnen horen op de radio. En heb je de app van Rivierenland en Radio, dan heb je waarschijnlijk een pushbericht gehad. En dan heb je waarschijnlijk ook het hele artikel kunnen lezen wat Roger onder Jan Rangs op de site heeft geplaatst. We kunnen nog een plaatje of 3 draaien en dan is het alweer tijd voor Riverdance. Riverdance wordt vanavond gedaan door Kees Veerman. Ik vraag me af of deze plaat er eigenlijk in zou kunnen. Nou ja, dat laten we aan Kees over. Het nummer 1 in ieder geval. Talk to you.

Oops, I Did It Again. Dat was dan Britney Spears. En dat was dan ook de ene laatste plaat voor mij van vandaag. Ik zou zeggen, heel veel plezier dat ik heb met Kees Veerman in het programma Riverdance. En ik ben er morgen weer met de file top 3. En heel veel plezier nog met de uitzendingen van Rivierenland Radio. En wie weet spreken we elkaar donderdag.

is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: De twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Sankt Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt, maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

Bidders. Deze Sunshine Mix geeft precies dat extra beetje zon waar je vandaag misschien nog een beetje op staat te wachten. Goedenavond, welkom bij River Dance op Rivierenland Radio. Een uur lang warmte, soul en disco met die herkenbare glitter uit de jaren 70 en 80. Muziek die vanzelf een glimlach op je gezicht zet en de dansvloer in je woonkamer opent. We begonnen rustig en warm, maar we bouwen het langzaam maar zeker op.

Philadelphia Discopse Best met Evelyn Champagne King en Shame uit 1977. En Evelyn bracht de geluid dat nog steeds elke dansvloer wordt gemaakt. Dan nu de dames van First Choice. En dat is pure Philly Soul. En Dr. Love blijft medicijn voor de heupen.

zo te horen moeten we een nieuwe exemplaar aanschaffen. Want hij sloeg een paar keer een heel klein beetje over deze Britse disco-klassieker die overal de boel in beweging kreeg met Use It Up en Wear It Out van Odyssey. Dan nu Europese disco met een knipoog. Licht, vrolijk, glitter en precies Riverdance.

dat is eigenlijk al een heel oud nummer, want het origineel Bad Me Shape Me komt van The Outsiders. En die namen het op voor hun allereerste opname in 1966 op het album In. En de bekendste versie werd later gemaakt door de American Breed en ook nog een keer door de Amen Corner. En in 1978 deed Gilla het lekker dunnetjes over met Bad Me Shape Me.

0: Ja, een Spaanse disco-pop die in Nederland opvallend populair werd. Luisa Fernandez en Lay Love on You. Een heerlijke afsluiter van dit eerste warme blok. En straks gaat Riverdance verder natuurlijk. En dan schuiven we door naar de jaren 80, waar de energie omhoog gaat. Tot straks.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
2: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.

Nederlandse poppower met internationale uitstraling Centerfold bracht attitude en dansbaarheid. Laura Fitzi ging later solo en ze was daar ook toch wel redelijk bijzonder goed in, zeg maar. En wij gaan verder met lekkere muziek. Yarborough and People. Don't Stop the Music.

En dat was Yarbrough and People and Don't Stop the Music. Een titel die eigenlijk precies zegt wat we hier bij Rivierenland Radio doen. Gewoon lekker doorgaan, die vroege ethisch groove, dat warme funkgroundje. En het blijven plaat die je vanzelf in beweging zet. En als we het dan toch hebben over beweging, dan schuiven we nu door naar een track die in de breakdance scene een echte klassieker werd. Britse electrofunk, geproduceerd door Arthur Baker. Strak, stuiterend en helemaal 1983. Hier is Freeze. And I owe you.

0: Italo Disco op zijn best van Silver Pozzoli en Around My Dream uit 1984. Licht, vrolijk en een perfecte afsluiten van dit uur. En warmte, disco en ethische energie. Precies dat dansende gevoel waar Rivierenland Radio zo van houdt. Voor nu, blijf bewegen, blijf genieten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: La la la la la.
1: Welkom bij de ANWTT zomereditie.
0: Zo is dat.
1: En de bedoeling was dat we klaar waren, lieve luisteraars, met onze zomertop 100.
0: Ja.
1: ABTT,
0: MABTT-stijl. Een reguleren was, zeg maar.
1: Hadden we 15 platen niet gered? Niet klein beetje? Weet wel niet 2 over? Nee hoor, 15.
0: Terwijl we toch altijd flink tempo maken, hè?
1: Ja.
0: Weinig gebabbel en zo ertussendoor. Nee, zal ons eigenlijk niet horen. Over gemopper gesproken.
1: Nou ja, in ieder geval nummertje 16 in onze lijst. Want die gaan we natuurlijk geheel afmaken in stijl. Aangevuld met de nummer 1 uit 86, 76.
0: En hoezo zomerse muziek op je radio?
1: Deze staat op nummer 15.
0: Dit is ook weer zo'n verhaal van de plaat was opgenomen en daarna was de zanger spoorloos. Hè? Die konden ze niet meer vinden. En toen eindelijk na 2 maanden... Nou ja, doet het verhaal. Want volgens mij zijn er gewoon televisieopnames van tussen. Ryan Pettis, maar misschien is hij 24 uur zoek geweest.
1: Een dagje.
0: En dan zong hij erover. Dolce Vita.

0: Een zomerse vrolijke mix van het nummer. Volgens mij zijn er wel 20 van gemaakt.
1: Ja. En op mijn cd'tje staat toch single edit. Maar wij hebben allebei iets van, nou nee hoor.
0: Nou, dus niet.
1: Ja, dat is, dus, krijg je ervan. Het productieteam ligt weer aan de strand.
0: Ja,
1: dus die, dan moest ik dat zelf voorluisteren. En dat is er niet van gekomen.
0: Ik geef ze geen ongelijk.
1: Nee, dat heb je ook wel weer gelijk in.
0: De volgende.
1: Nummertje 14.
0: Ik is dat toe.
1: Vinden wij Manu Chao. Is zo'n artiest die de hele wereld overgaat. Werd gezien als bijna een beetje de opvolger van Bob Marley. Mateloos populair overal in Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika. En alleen stront eigenwijs.
0: Oh,
1: dus hij begon met punk, schakelde door naar Latin, is klassiek. Degene, de platenmaatschappij was helemaal gek van hem. Want dan had hij een hit. Met de volgende plaat was een hit.
0: Oh.
1: Ja, en dat is echt zo iemand die zegt van, ja, maar dat moeten we niet willen, hè, hits. Mi corazón, mi corazón. Van het geld is hier een bar begonnen in Barcelona. Toen ben ik een paar keer geweest. Er hangen instrumenten op zijn kop. Drumstel en zo. Aan het plafond. Hij is er zelf alleen nooit meer.
0: Ah, jammer.
1: Het is wel een leuke tijd.
0: Hij is op de radio, hoor.

0: Dance Festival. Dat is de enige keer dat ik daar ook was. En hij speelde daar in de grote tent. En het was van het weer zoals wij nu in Nederland hebben. Wel lekker 30 graden. Warm, broeierig. En dit loopje wat je hoort, dat ging aan op een gegeven moment. En dat heeft zijn hele concert eronder gezeten. Alle andere liedjes gingen daarin. Maar voordat hij begon, stond het ook gewoon 20 minuten. Hoorde je alleen maar...
1: Corazon.
0: Ja, dat was Corazon. Grappig. Maar op een gegeven moment...
1: Dat is toch leuk?
0: Ik heb geloof ik 3 dagen later in mijn bed lag. En dan...
1: Corazon.
0: Daarvoor staat hij denk ik ook in de lijst. Ik heb het er nooit meer uitgekregen. Maar
1: ik zie ook,
0: daartoe.
1: Allemaal de jeugd. Op de dansvloer een beetje naar beneden kijken. En op de dansvloer een beetje chagrijnig kijken. Dat past er een beetje bij. Zo van dat. Een beetje dat lomen. Zeker niet loom is deze. Oh, wacht even. Moeten we een jingeltje maar doen?
0: Ja, doe even.
1: Zomers. Ja.

0: editie.
1: Zo is dat, 2026. Waar we toegekomen zijn aan nummertje 13. Nou, we gaan het nog wel redden deze twee uur om het af te krijgen.
0: Ja, ja, ja. We krijgen het nu gewoon af. Maak je daar geen zorgen over. Op 13 vinden we Kid Rock. Controversiële Amerikaanse country, rapper, rockster. Echt
1: wat. Ja, we vinden wel een hele goede plaat, hoor. Ja, ik denk iedereen ook wel.
0: En die heeft een hele leuke zomerse plaat gemaakt. De basis was Warren Zevon's Werewolves of London. Aan zich ook een leuke plaat.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat eigenlijk gemixt met een vleugje Lynyrd Skynyrd, Sweet Home, Alabama en een beetje peper en zout van zichzelf.
1: En dan krijg je dit.
0: The All Summer Long.

0: groot hit in 2000.
1: Ja. Maar ik moet zeggen dat het klinkt wel heel erg bekend in de oren.
0: Ja, ik denk dat, laat ik wel zeggen, iedereen van boven de 30 die dit voor het eerst hoort, denkt van, ken ik het ook even van.
1: Ja.
0: En hoewel zelfs die Werewolves of London van Warren Zevon was nou niet een supergrote, ons meer een Halloween special plaatje. En in Amerika heeft hij wel de hitparade gehaald, maar ook geen 16 weken nummer 1.
1: Nee, maar het is meer Sweet Alabama.
0: Ja, dat herkent iedereen wel. Ja,
1: daar is het van. Maar dat is ook uit 73 of zo, zoiets.
0: Ja, meneer. Ja.
1: Dus is ook wel even een tijdje terug. We dwalen af. We moeten weer terug. Waar?
0: Ja, want
1: de zomereditie vandaan, een beetje top 100. Nummertje 12. Ja, dat is altijd vrolijkheid natuurlijk. Van Katharina en de Waafs. Zou Van Duin zeggen. Dik voor elkaar.
0: Eerst voorkomen geflopt deze plaat.
1: Ja.
0: In Nederland. Maar klopt. In de rieren.
1: In de herkansingen. En daar ging hij hoor. Walking on Sunday.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Ja,
1: eigenlijk is het niks.
0: Ik heb me er nooit in verdiept. Maar ik zit nu naar de tekstenlijst. Romantica.
1: Romantica. Noche.
0: Noche. Bailando.
1: Tu, bailando.
0: Baya. Totale onzin. Ja. Gewoon in de studio. Kan jij nog wat Spaanse woorden? Echt, ja. Hebben ze gewoon, gewoon ergens vandaag getoverd en in de volgorde gezegd. Slaat nergens op.
1: Meisje spreekt volgens mij ook helemaal geen Spaans. Maar klinkt wel heel overtuigend, toch?
0: Hey, en nummer 1, je noemde het net op in ongeveer bijna alle landen van Europa. In Nederland ook een grote hit. Dus het zal ze een beat geweest zijn. Dus
1: zeker.
0: Dat is waarschijnlijk. Toen verkocht je nog gewoon 3-4 miljoen singeltjes dan. Ja. En op al die compilaties. Overal je dan? Ze hebben gelachen in ieder geval van. Wat een onzin.
1: Zeker.
0: Nou. En dan gaan we die onzin even compenseren met wat een serieuzere kwaliteitspop.
1: Muziek zoals we gewend zijn van de ANB.
0: Precies. Dat doen we dan op nummertje 9. Want daar vinden we een van de ANBTT-favorieten. Chris Thompson.
1: Oh ja.
0: Die kennen van solo materiaal, maar ook zijn werk met Manfred Mann's Earth Band. En met The Night. En hier, in dit geval, is hij samen met The Night. En hebben ze een liedje, volgens mij was het een cover. Oh ja, van Walter Egan.
1: Ja, klopt. Maar het is een iedere keer. Ik kan die naam van die zangeres niet onthouden. Ik moet dat steeds opzoeken.
0: Over wat je bedoelt, wie hier op het. Stevie Lang.
1: Juist.
0: Zing mee.
1: Nou, en ze ziet er ook best goed uit, dus
0: dat
1: is het
0: niet.
1: Maar ik vergeet er steeds. Hoe je heet, ben ik vergeten.
0: Maar ze hebben wel
1: steeds consequent
0: een briljant nummer gemaakt voor de zomer. Op nummer 9, The Hot Summer Nights.

0: blijft wel een lekkere plaats in hem, nog steeds.
1: Ah ja, allemaal trouwens, hè? Allemaal.
2: Op nummer 9. En als ik hem hoor, zit ik me bijna af te vragen. Ze hadden die andere Stevie Nicks in dit geval gebeld. Maar die zei, nee, geen tijd, druk, geen zin in. Weet ik niet, dus hij zei, nou zeg. Want de Stevie Lang, die ze gevonden hebben om dit in te zingen, heeft daar wel wat van weg, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik denk, Stevie Nicks had het ook kunnen zingen.
0: Of van weggesproken. Ik zit zo de studio in te kijken, terwijl die plaat draait. En ik denk, wat staan daar voor twee kastjes met allemaal plug achterop? Wat de fuck, het is geen idee wat het is. Dus ik loop er even naartoe en denk, oh ja, maar die moet ik toch maar bewaren. Dat is om eventueel videobanden en alles wat van analoog komt om te zetten in je computer. Zodat je beeld ziet.
2: Ah,
0: okay. En er staat ook iets hier heel erg, dat is typisch iets voor mij. Use only the power supply provided.
2: Ja, en niet een andere kabel die je kwijt bent.
0: Maar nou zit ik natuurlijk weer te denken, ja. die vind ik nooit meer.
2: Over video's gesproken. Wij gaan even naar

0: vrolijk. Ik wilde bijna zeggen, het was zomers. Iedereen was blij. Heel veel kleuren zie ik voor mij.
1: En het is er weer eentje met zo'n geweldig pianoloopje. Ja. Zo'n plaat zo begint met een pianootje. En ben ik gelijk getriggerd.
0: Ja. When I Think of You was 1 in de ABTT 1986. Janet Jackson streefde toen de broer gewoon voorbij op dat moment in de jaren 80.

0: When I think of you, Janet Jackson. Eigenlijk mijn favoriete Janet Jackson plaatje is dit.
1: Ja, vind de rest ook allemaal dat je denkt...
0: Ja, niet alles inderdaad. Deze was buitengewoon leuker. Zoveel leuker zal ik gewoon eerlijk opbiechten. Want van de ABTT gaan we naar de MBTT nummer 1 uit 1986. Ik vind jouw nummer 1 leuker dan die van mij nu achteraf bezien. Hè? Achteraf,
1: ja, okay.
0: Achteraf niet. Achteraf bekeken.
1: Maar heb ik ook vaak als ik die programma's terugmaak, dan roep ik altijd van... Toen vond ik hem leuk.
0: Ja.
1: Met andere woorden, ik vind er nou geen weet van.
0: Ah, ik heb ook zo'n geval dat je in 1986 op 1 in de MBTT staat de Engelse Jackson's clone. Zo zijn ze ook echt de familie. Ze vormden 5-star. Allemaal broers en zussen. Ik weet de namen niet eens meer van hoe die familie echt heette. En die hadden...

0: allemaal hitjes. En ze moesten een soort Engelse antwoord op de Jacksons, die toen al eigenlijk niet zoveel meer deden, worden. Ze hadden wel een paar leuke plaatjes. En deze vond ik toen leuk en stond op 1. Die heette Find the Time. We doen hem niet de hele 5 minuten lang. Dat vind ik wel. Nee. Zo goed was hij ook weer niet achteraf. Nee. Maar wel 1 in de MBTT.
1: In Marcel Bouwman's top 10.

0: Find the time. Je hoorde Five Star. De familie Pearson. Daar heb ik het even op gezocht. En de vader Pearson, die zijn kinderen bij elkaar heeft gezocht en heeft laten zingen. Drie jongens en twee meisjes. Die was een muzikant in de band van Wilson Pickett. Dus het was niet helemaal vreemd. In de midden jaren 80. Ze is succesvol in Engeland maar en in Nederland een beetje. Maar dat was het.
1: Zelf, dan ook nog een bekendere hit, of niet?
0: Nee, je hebt deze Find the Time en Can't Wait. En dan heb je, ze hadden drie of vier hitjes.
1: Dat klinkt me zo Five Star dat ik denk, ja, dat zegt me wel iets.
0: Wat dan de All Fall Down? Wat dan de grootste?
1: Die,
0: want dat was volgens mij ook een MBTT nummer 1 hit een halfjaartje geleden. Dus de band was al op mijn radar. Gekomen. Gaan wij weer gewoon terug naar onze zomer top 100. En daar komen we bij. Och, in de categorie zomer klassiekers.
1: Nou.
0: Bij Don Henley. En een liedje wat afgewezen werd door Tom Petty. Wat geschreven door een van de bandleden van Tom Petty. Zij van de Heartbreakers. En Tom Petty zei, nah, is niks. En toen kreeg Don Henley het. Dag, en die zei, die heeft er wel wat aan gesleuteld. En toen... ja, toen dacht Tom Petty... Oh, ze
1: holy shit.
0: Jammer, joh. Toen werd het een super wereldhit. Althans in Engeland niet eens zo'n groot hit. Maar in Amerika wel. The Boys of Summer. Nummer 9.

0: Boys of Summer.
1: God, wat een plaat. Boy.
2: Hij heeft ook wel een goede stem ervoor natuurlijk.
1: Ja, hij kan wel zingen.
2: Ja.
1: Dat stond hij wel
3: op. Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
4: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland
5: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
6: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
7: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
8: Veronica blijft, als u dat wilt.
7: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
9: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
7: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
10: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
7: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
11: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: het tweede uurtje, maar wat ga jij doen, Adriaan? Ben je niet?
1: Ja, in het Engels heeft ze hem ook gezongen.
0: Oké.
1: Ook wel aardig. Ik vind het altijd wel leuk als het Frans is dan een beetje een Engels accent.
0: Dan gaan zingen.
1: Terwijl het Italiaans is, hè, Ingrid?
0: Oh, dat ook nog. Oh, dat wist ik allemaal niet, joh.
1: Dat vind ik allemaal zo heerlijk. Bijvoorbeeld. En de Spaans zingen de Belgen. En ik vind het allemaal...

0: Ik vind dit wel, ja, ik vind het wel... Het blijft in ieder geval lekker dicht bij het origineel. Just me and you. Nou, Ingy, we gaan daarvoor, toch?
1: Ja, in ieder geval in onze zomerse top 100, want we zijn nog steeds bezig. Ja, gewoon de tweede uur ook in. Staat die op een nummertje 6.
0: Oh, sorry, er staat hier een draaiboek tune. Ja, nou ja. Sorry. Zo dan, hè. Dat ook weer. Ja, productieteam, hè. Goed zo, vrienden. Maar de volgende, die, want we moeten. Ja, we zijn al 2 uur begonnen. En we zijn er nog steeds niet, hè?
1: Nee.
0: Dus. Ja, de volgende die heb ik zelf ook wel eens in de ABTT nummer 1 gehad. En jij, denk ik, in de ANBTT ook. Dus ja. Ik weet niet, als je zo'n plaat voor het eerst opzet of hoort. Dan denk je, ja, lekker. Niks mis mee. Kun je vaak draaien, kun je ook vaak horen. En daarom staat hij terecht bij ons op nummertje 5. Ik weet niet zoveel van Stevie V. Hè?
1: Nee, ik ook niet. Het is een Engels dansproject. En het enige wat ik me altijd kan herinneren... deze plaat komt zo vaak weer terug. Weer of een sampletje, of gecoverd, of andere dansremix... of iemand samengewerkt, ja. Of ergens gebruikt. Ja, blijkbaar is het loopje...
0: Heerlijk, ja.
1: Voor iedereen heel fijn... En lekker dirty.
0: Ja, het is ook lekker relaxed.
1: Ja, en dirty, denk ik.
0: Ja, dirty cash.
1: In ieder geval dirty cash.

0: 1990, de hele zomer door. Overal, ja. Ik was zelf volgens mij in Portugal en Spanje. Ik had doodgaans een goede zomer. Overal waar je kwam. Deze plaat kwam voorbij stuiteren. Grappig is hoe dat... Dat was de zomerhit van dat jaar. Je kon er niet omheen. En nog steeds welke versie je dit jaar hoort. Nou ja, het zal wel liggen aan de club, bar, kroeg waar je
1: bent. Maar het was ook... Ja, ik zei het al, zo'n beetje zo'n laid back. Het is ook zo'n plaat die stoort nergens. Die is nergens vervelend. En ik begin het eigenlijk al een beetje vervelend te vinden. Dat het er bijna op zit.
0: We hebben er nog 4 te gaan in onze zomer top 100. En trouwens maak je zo ook nog 1976. De nummer 1 hits, zoals je gewend bent. Die komen ook nog. En wij denken dat we dan een plaatje of 3 over hebben. En dan kijken we wel even. We hebben een paar alle nieuwe platen gemist de afgelopen 4 weken. Ja, doen we die wel.
1: Daar een paar leukste uit. Hoewel dat wel best lastig is.
0: Ja, in de zomer is het wat rustiger. Maar een nummertje 4 is ook weer zo'n zomerplaat. Ja. Ja. Daar konden we bij de nieuwe 1. Nummer 1 in de ABTT. Nummer 1 in de MBTT.
1: Ik voel je.
0: Dat was de Engelse.

0: meisje kan wel zingen.
1: Ja, god, wat een stem.
0: Maar ze is niet Mattia, want dat is de naam van de groep. Mattia Bazar. Ik weet eigenlijk ook niet de
1: Antonella Ruggieri.
0: Ja, natuurlijk. Hoe kan ik dat nou vergeten?
1: Ik durfde eigenlijk niet te doen, want ik zit. Ik denk, ja, het staat hier voor me, maar
0: dat klinkt
1: mijn Italiaans is zo slecht.
0: Nee, dat klinkt een beetje als Zuid-Amerikaans, toch?
1: Antonella,
0: oh nee, Antonella. Antonella Ruggieri.
1: Antonella Ruggieri. Ik vind het gewoon.
0: Ruggieri.
1: Italiaans.
0: En anders moet je over het Antonella Ruggieri. Moet je gewoon zeggen.
1: Antonella, ja. Maar ik moet zeggen, daar mis ik. Wij zijn.
0: IMBTT.
1: Toen ik vroeger heel jong was, zomers in Italië geweest. Maar ik geloof na mijn zevende. Is dat, ben ik er nooit meer geweest. Dus ik heb daarna ging ik altijd naar Spanje. Dus ik heb die Italiaanse tongval niet meegekregen.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dat is zo. Weet je wie dat trouwens goed kan schelden in verschillende talen? Oh, nee. Wil ik gaan.
1: Oh, jou ja?
0: Ja, maar onzin worden.
1: Ja.
0: Allemaal die woordjes en dan op een boze. En in het Spaans ook. En het is, ja, daar moet ik altijd toch vreselijk om lachen. Trouwens, over Spaans gesproken. De volgende plaat is.
1: Drie.
0: Maar het zou ik niet proberen te vertalen in het Spaans. We hebben het over de dochters van een flamingo-gitarist.
1: Ja, en eigenlijk zaten ze in de studio. En zoals ik het begreep, zijn ze begonnen met Sugar Hill Gang's Rapper's Delight.
0: Ja.
1: Proberen na te zingen, zonder dat ze Engels konden. En toen kreeg je iets heel gibberish, raar, Spaans.
0: En toen hebben ze het zomaar laten.
1: Onbestaans.
0: Zomaar laten staan.
1: En een beetje aangevuld. Luister vooral naar het refrein. En denk
0: geweldig.
1: I Rappers Delight.
0: Las Cachapas.

0: de hele tijd weer
1: bijna anders. Ik vind het te grappig. Ik wist het jaren geleden niet. Maar toen ik hier achter kwam, dacht ik, ja, tuurlijk, als je het hoort. Nou ja, briljant wilde ik het noemen. Ja. Wat een grappig toef. Bedoel, hebben ze. Iedereen dacht natuurlijk, het wordt helemaal niks. Maar ja, dit zijn weer de platen. En die worden een andere wereld.
2: Nou, in het begin, ik vond hem leuk. En ik, maar ja, net zoals al die andere platen, je luistert niet echt. Zeker als het Frans of Spaans of Italiaans. En dan later zei iemand van me, die tekst gaat nergens over. En dan ga je goed luisteren. Ik vind hem nog leuker.
1: Hij is niet slechter op geworden. Hij zat op nummertje 3 in de ANBTT Zomertop 100. En het grappige is, want we hadden het lijstje samengesteld. En we hadden hem er allebei in staan. Ja, dan krijg je veel, veel dus punten.
2: Welk nummer stond hij? De ANBTT 100 nummer... Verzin zelf iets.
1: Nummer 3. Hij stond op 3, maar we gaan naar nummertje 2.
2: Komt het toch nog goed?
1: Dat is wel iets anders. Serieuze werk.
2: Oh.
1: Prachtig zomersliedje.
2: Nou.
1: Yacht Rock noemen ze dit in ultima forma.
2: Zeker. Seals and Crofts.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: U zoekt correcte en nette consumenten?
12: Nette consumenten.
11: Dan zoekt u onze luisteraars.
13: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
14: Rivierenland Radio Headlines.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: zijn eindelijk anderhalf uur later dan gepland.
1: Ja. De hele tocht, noem jij ze even op, van onder tot...
0: Allemaal? Nou ja, dan hebben we nog wel even nodig.
1: Nee, oh, ik ben er ook zo slecht in.
0: We gaan er niet een terug countdown doen. Nee, we gaan gewoon richting de nummer 1.
1: Heb je het gewoon gemist. En, fijn voor je.
0: Wie weet zetten we het een keer online of in een herluistermodus. Ja. En ik ga ervan uit dat hardcore luisterfans hebben dit natuurlijk nummertje voor nummer bijgehouden.
1: Nou, zeker weten. Hé, hoor hem al.
0: Ultieme zomerplaat.
1: Zullen we Leo eventjes doen? Ja.
2: De AMB tot 100. Nummer 1. 1.
1: 1. 1. 1. 1. 1. Dat is natuurlijk Wham.
0: De ultieme zomerplaat.
1: En Club Tropicana.
0: En op elk vakantieadres in de wereld waar je ook bent.

0: Cool.
1: Onvermijdelijk om dat gewoon mee te zitten zingen. Mag helemaal niet. Ja, maar sorry. Dat,
0: En ik vind gewoon een klein briljant detail aan onze zomer nummer 1 hit uit de top 100. Die krekels. Ik vind dat zoiets zomers. Ja,
1: zo zomers.
0: Zitten in. Ja. Iedereen die op vakantie is geweest kent dat van. Of te laat thuiskomen of te vroeg.
1: Dan ben je echt op vakantie. Want we hebben ze daar, of hebben ze weinig, hoor je ze in Nederland. We hebben meer kikkers. Maar die hoor je ook steeds minder.
0: Zijn ze stil? Ja, jij woont aan het water, dus jij kan...
1: Ik hoor nooit kikkers meer.
0: Oh, nou, dan misschien moeten we daar ons weer druk over maken.
1: Wel te maken met zijn huismuziek.
0: Oh ja, je wordt wel een bietje. Oh, nee. Wie weet straks in de nieuwe muziek een bietje. We hebben nu de rare situatie gecreëerd... dat onze zomertop 100 afgelopen is. En we hebben nog, laten we zeggen, 25 minuten uitzending. Maar zoals aangekondigd, zo'n paar nieuwe plaatjes... En we moeten de nummer 1 uit 76 nog doen. En ik loop al een tijdje met een projectje... waarin ik dacht van, oh ja, dat is ook een zomersplaatje... dat niet onze top 100 heeft gehaald.
1: Okay.
0: Maar wel een zomers plaatje is van Aswad. Don't Turn Around. Nummer 1 hit in Engeland.
1: Ja.
0: Dat kan iedereen meeblaren. Maar het plaatje heeft wel een bijzonder verloop. Dus ik dacht, ik doe even een klein Leo Blokhuis dingetje.
1: Ja, okay.
0: Hoe heet het? Onze grote vriend Albert Hammond schreef het eigenlijk voor Tina Turner. If you wanna leave. Dus dit is bloedserieus.

Turn Around. Aswad, zij hadden de grote hit. Dan moet ik eerlijk bij zeggen. Ik zag bij Ace of Base. Die hadden in Amerika daarentegen met hun versie een grotere hit weer dan Aswad. Dus wat dat betreft. In ieder geval. We zijn natuurlijk, hebben we onze top 100 zit erop. Maar we gaan gewoon door naar 1976. Dan vinden we eerst de nummer 1 in de MBDT.

0: nummer 1 in de NBTT. You're my best friend. En een paar weken geleden, nou vorige week, zat ik te zappen op tv en er was niks. Toen kwam die film nog voorbij. Over Queen. En dan moet ik toch. In de herhaling. Vond ik hem. Weet je niet.
1: Minder. Ja, het verrassingselement is dan weg. Ja, dat
0: ja, ja, vond ik het niet. Maar. Want toen. Afgelopen week kwam ik weer in de herhaling tegen zo'n documentaire. Over dat hele Live Aid Festival. Waar Queen natuurlijk een prominente rol in had. Ja. En dat is dan toch interessant. Maar dat is natuurlijk omdat het echt is. En de interviews die ze hebben. Dat ik denk, ja, daar hebben ze in die speelfilm een beetje raar gedaan. Enfin, niet belangrijk.
1: Ja, ik kijk ook wel nieuwe dingen. Maar ik kan ook rustig weer een aflevering van Poirot. En dan noem ik de serie met David Suzette dus niet. Want tegenwoordig worden al die films, die remakes, uitgezonden. Murder on the Orient Express.
0: Ja, dat is een
1: andere. En Dead on the Nile en dat soort dingen. Die zijn allemaal geremaked, die films. Maar ik vind David Suzette, dus zoals die Poirot speelt, ja, geweldig. Ik geloof, gisteren kwam een aflevering, die heb ik al 4 keer gezien. En toch had ik weer zoiets van, wie heeft het ook weer gedaan? Wie was dat ook? Er zit genoeg tijd tussen om het te vergeten weer. En dan vind ik het toch weer leuk, op een zomeravond.
0: Om gewoon weer te gaan zitten kijken. Hetzelfde, nee, niet hetzelfde, iets heel anders. 1976, nummer 1 in de ABTT.
1: Ja, dat is wel een verhaaltje apart.
0: Ja, het is ook een plaat hoor.
1: Daar stond er bij nummer 1, omdat ik weet nog dat we hem kregen. Niemand vond hem zo ontzettend goed. Ik wel. Ik heb hem toen ook meteen in het lijstje gezet. Maar ook in Amerika ging hij heel moeizaam.
0: Ja.
1: Het duurde een maand of zelfs anderhalf maand. Toen ging hij ergens in de 50. Toen bleef hij weer hangen. En de week daarop stootte hij weer door. Nou, kortom, in september. Ergens in. Kwam hij pas vrij hoog. Dus dat is de reden waarom hij in Nederland vrij laat uitgebracht is.
0: Ze hebben in Nederland echt gewacht van. En Amerika doet niks voor hem.
1: Hij is misschien wel uitgebracht, maar hij verdween onder de hoeveelheid of niemand vond er wat aan. En als je hem ook gaat opzoeken, dan zie je pas dat hij in de tipperaden binnenkomt in november.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar nu staat hij dus in de ABTT al nummer 1. En niet dat ik me vergist heb. Nee. Want vorige week was hij al, of de week daarvoor zelfs, binnengekomen onderin American Billboard of Cashbox. Dus

0: hij was wel degelijk uit. En ik was er meteen helemaal kapot van.
1: Ja, het is ook een plaat. Het werd een rockklassieker van de bovenste plank. Als je dit hoort, weet je genoeg.
0: Ja, ze komen van Long Island, New York. En ze treden nog steeds op.

0: Don't Fear the Reaper. Echt de bloeiorste cult. Wat een plaat is dit. Ook zo'n plaat waar we het al eerder over hadden met Walking on Sunshine, die in trailers, in films en series zit. Ja, ja. Ook deze plaat dan. Meestal het moment dat de dood nabij is of een van de hoofdpersonen. Misschien gaat hij het niet redden. Dan komt deze plaat erin. Dus ik denk dat die heeft ze ook geen wind eigen recht. Wat ik niet wist, wat jij net zei, dat ze gewoon nog steeds toeren en spelen.
1: Misschien kunnen ze eens in de Vorstin.
0: Ja, ik zou ze graag een keer dichtbij zien. Wij zijn aanwezig bij deze de oproep aan Blue Oyster Cult.
2: Kom eens langs.
0: Kom naar Nederland. Wij vinden het leuk. Nummer 1 in de ABTT 1976. Gaan wij naar...
1: De nummer 1 hitjes en eventueel de tips van de afgelopen paar weken.
0: Ja, we hebben natuurlijk onze top, zomertop 100 gedaan. Dus we hebben geen enkele aandacht besteed aan en nieuwe plaatjes en nieuwe tips. Dus daar willen we er nu een kans voor geven. Een hittip van mij van de afgelopen week.
1: Okay.
0: Is een nieuwe single van Jet Rebel. Die heeft ook plaat uit. Die gaat ook weer toeren. Okay. Die komt met een nieuw album. En dit is de voorloopsingle. En die heet Sorry Mama.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Een gedicht van Nico voor Angelique. Titel Zoen. Ik kan er niets aan doen, wacht op die ene lekkere zoen. Druk zacht een kus op je zoele lippen. Ik word er gek van, ik ga bijna flippen. De zenuwen gieren door mijn keel. Nee, ik ben niet bang dat ik met je jou verveel. Koud en stil moet ik je dan verwarmen. Kom je hier, dan in mijn sterke armen? Ik hoop dat je ook zo denkt en die ene ware voor me bent. Ben je eenmaal bij mij, zal ik er altijd voor je zijn. Ik kan het nog steeds niet geloven, ben jij dan die vrouw in mijn

Een gedicht van Ad voor Pieternel. Kijk vooral niet achterom, is de titel van het gedicht. Kijk vooral niet achterom. Kijk niet naar wat gebeurd is. Verbazing slaat toe alom. Al denk ik alleen maar aan hoe ik haar mis. Maar nu is het allemaal over en alles is voorbij. Het enige waar ik aan kan denken is waarom je weg bent gegaan van mij. Hopelijk ben je gelukkig, waar je ook zou zijn. Ik wil je gewoon weer terug en verlost zijn van die pijn. Maar net als ik me dit bedenk, weet ik dat het een droom is. Kijk vooral niet achterom en vergeet dat dit...

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hogeveen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DHB+ op kanaal 6C.

Een gedicht van Ricardo voor Annabel. De titel Vakantieliefde en een gebroken hart. Ik heb iemand op vakantie leren kennen. Voor mij was het helemaal niet wennen. Ik wilde heel de tijd bij hem zijn. En even voelde ik echte liefde en geen pijn. En ja hoor, het moment was daar. De vakantie was voorbij en we moesten uit elkaar. Bekering hadden we toen niet. Dat deed wel veel verdriet. Iedereen zei dat je ook van mij hield. Ik weet echt niet wat jou had bezield. Na de vakantie op de camping zag je me niet meer staan. Je liet me als een wezen gewoon staan. Helemaal alleen in de kou. Lieve, je weet niet hoeveel ik nog van je hou. Onze verkering zal wel nooit meer komen. Dan zal ik maar gewoon verder over moeten dromen. Het was echt niets te min, maar jij hebt nu een vriendin. Je deed de relatie altijd tijd en heel stom. Je deed de laatste tijd heel dom. Het enige wat ik toen voelde was een grote vonk in mijn hart van de pijn. Nu kunnen we vrienden zijn. Dat idee alleen al maakt me wel weer blij. Het zal nooit zo zijn als in mijn dromen. Maar volgende zomer zal onze vriendschap hopelijk nog terugkomen. En wat ik je nog zeggen wou, lieve, ik hou nog steeds van jou.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

Een gedicht van Richard voor Marleen. Titel: Een mooie septemberdag. Het is een mooie zonnige septemberdag. Wondermooi weer. Mensen genieten op het balkon of in de tuin. Van het zonnetje, dan word je ook nog zo bruin. Straks maar een wandeling maken, zonder om binnen te zijn. Neem de hond mee, een uurtje lang. Dat kan niet zo langer. Ze rekte hard aan de riem. Wordt daar zelf ook moe van. En toch wil ik het met dit weer wel wagen. Ga dan ophouden met klagen. Wat een mooie septemberdag. De lucht is blauw. De zon die schijnt. Deze dagen mogen van mij blijven. Dan kan ik er voor altijd over schrijven.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: U zoekt correcte en nette consumenten.
10: Nette consumenten.
9: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio.
0: In Boxtel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Hartelijk welkom bij Sterrenwacht tot middernacht. Eerste gedicht is van Merel voor Tony. Het heet In spiegelbeeld geschreven. In spiegelbeeld geschreven stonden haar woorden op het blad. Dat zij neergelegen vond haar grootste schat. Ze schreef boeken en gedichten over verdriet en pijn. Je zag vaak de gezichten dwalend in de maneschijn. In de donkere dagen voor het winter werd, kon je ze horen spreken, klaar met het gevecht. Dan stonden de zinnen weer goed en leesbaar op het blad. Kon het lezen beginnen van haar allergrootste schat.

Gedicht van Wim voor Marion. Met de titel Vertrouwen. We hebben van elkaar gehouden. Kon ik u nu nog maar vertrouwen? Mijn gevoel gaat met mij aan de haal. Je schreef haar zo vaak een verhaal. Maar waarom schreef je niet iets aan mij? Ik sta immers altijd aan jouw zij. Gesprekken met jou zijn zo een gemis. Als schrijven voor jou dan beter is, typ dan een liefdesverklaring aan mij. Dan hoor ik er tenminste weer bij. Laat me maar voelen dat ik het best mag zijn. Dan doet dat wantrouwen niet zo'n pijn.

Een gedicht van Ans voor Gerard. De titel Diversiteit. Ze hebben je bijna alles afgenomen waarmee je dacht ooit jezelf te kunnen zijn. Je kende van kind af aan de kleine onvolkomenheden die soms speelden en je pijn deden. Gewoon omdat jij anders was op kleine onderdelen, niet helemaal volmaakt zoals wij zouden willen zijn. Maar wetenschap en industrie bezig zijn met verbetering van het menselijk lijf hebben wij daar geen passend voorbeeld bij. Blond en botox, borst en bilpartij, jij past het aan. Want anders hoor je er volgens de media helemaal niet meer bij. Toch is het extravagante in kleding alweer terug. In het subtiel menselijk onderscheid maakt juist diversiteit jou buitengewoon interessant maakt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

gedicht van Patricia voor Marco. De titel van het gedicht: Leef. Leef vandaag. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Leef vandaag, wat er ook gebeurt. Fantasie die nooit verkleurt. Leef vandaag. Ook al ben je verlegen. Verlegenheid kom je overal tegen. Leef vandaag. Je hoeft niet te wachten. Heb geen slapeloze nachten. Leef vandaag, want wat iedereen ook zegt, ook al is het goed of slecht, leef vandaag. Het zit nog in je geheugen. Geniet met volle teugen. Leef vandaag. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.

Gedicht van Sonja voor Jan. De titel van het gedicht is Schrik. Schrik. Ooit heb ik schrik gezien op je gespannen gezicht. Ogen opengesperd in confrontatie met wat niet kan. Niet waar was en nooit zou kunnen gebeuren behalve nu. Van irreëel naar werkelijkheid die jou fysiek in de greep had. Vastgenageld aan de grond, zonder een woord te kunnen uitbrengen. Tot die hoge, ijle schreeuw alle angst eruit krijste. De knop omzette naar actie die meteen in gang werd gezet.

0: Gedicht van Johan voor Anita. Mijn beslissing. Mijn beslissing. Ik ben tot een beslissing gekomen. Het is voorbij tussen jou en mij. Je hebt te veel gelogen tegen mij. Dat moet je tegen niemand doen. Maar vooral niet tegen mij. Je zei dat ik veel voor jou beteken. Nou, ik merk het. Terwijl mijn hart begint te breken en ik heb jou mijn vertrouwen gegeven, dat heb jij misbruikt. Dat zal ik nooit vergeven. Waarom doe je dit? Wat heb ik gedaan? Wat moet ik nou verder voortaan? Als jij dit zo wilt, oké. Maar geef dan niet mij de schuld, nee. Stukje voor stukje brak je mijn hart. Dit was het laatste stukje. Er was niks meer van over, zelfs geen plukje. Goed praten kan niet meer als jij dit niet zo had gewild. Had het dan ook maar niet gedaan, keer op keer. Jij deed mij pijn. Je kan mijn hart niet zomaar het hele met andere lijmen. Ik kan je dit niet vergeven. Bemoei je niet meer met mijn leven. Het is over. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar Sterrenwacht tot middernacht. En tot volgende week.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
2: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus. Rivierenland Radio.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: 24 uur per dag, prettig gezelschap met de mooiste muziek van de laatste 50 jaar. Dat is Rivierenland Radio.
1: In Breda kun je Rivierenland Radio ontvangen via DHB+ op kanaal 8A.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 uur tot 9 uur ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen, doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je alles over het luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
3: In Hilvarenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
1: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Donderdag 20 augustus is Rivierenland Radio de hele middag en avond te vinden op de gezellige braderie in Zaltbommel. Van 1 tot 9 ben je van harte welkom bij onze stand. Maak kennis met onze presentatoren en het team. Neem een kijkje achter de schermen. Doe mee aan leuke acties en maak kans op mooie Rivierenland Radio gadgets.
2: Natuurlijk vertellen we je ook alles over luisteren via DHB+, onze gratis app en internet. Dus, ben je op de braderie in Zaltbommel? Kom gezellig langs bij de stand van Rivierenland Radio. We zien je graag op 20 augustus.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Barla-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.